0: Yeah, on the barbecue, das war de Big Band Boogie van Chuck Brothers uit de lokale underground scene van Kansas City. Een underground klassieker gaan we jetzt hier uit de rockabilly scene. Net County gaan we jetzt hier met een Woody Woodpecker song. Net County en de Woodpecker rock!
1: Hey, rock.

0: Clock walking around the barnyard doing a huckabuck down on the barn.
1: Yeah, Big Old Downing and Down on the Farm. Heute bij ons in de Rocking 50s zijn een Animal Special. Okay, of Hickory Records, aus 1954, haben wir jetzt hier de McCormick Brothers met de Red Hand Boogie.

Die McCormick Brothers waren das, im Bluegrass-Style. Honky Tonk Hillbilly Music in the Rocking 50s. En we blijven nog een klein beetje hangen in al op de Honky Tonk Hillbilly Music. Aanvang de funzige jaren. Een roedel coyoten on the prowl. Look out, here's Biz Butler. En hij had de Coyote Blues of Decca Records early 50s.

Das war Fat Daddy Holmes mit dem fantastische Instrumental Chicken Rock. In diese Animal Special noch weit meer Chicken Rock'n'Roll Songs from the 50s. Oké, in deze Animal Special darf natuurlijk Donald Duck absoluut niet failen. We hebben jetzt hier Gene Price met de Duck Call Boogie.

Rino Veluzet was dat met de Racetrack Boogie. Hij verspeelt zijn kansen geld. Aan het vierde rennen, de Racetrack Boogie 50 Rockabilly Music. Oké, de volgende track komt uit de era van Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock met natuurlijk de Birds. Want we hebben hier een intro, een surf intro. The Motivation zou je het hier. Alfred Hitchcock style met The Birds.

Swing that girl round and round with the Tomcat beat. Met Sid King and the Five Strings. Uit de jaren 1955 of Columbia Records. Kijk, deze Animal Special. Van heute, weet het ze mende. Eine Stunde Animal Songs. Uit die 50er jaren. In de op de Hillbilly, Rockabilly. En Boogie Woogie, Rhythm and Blues scene. Nächste Woche. En de nieuwe Rocking 50s Sendung. Gerne mis nächste Woche dan Keep on Rocking.